0: Zo dadelijk komt David Guetta, Giorgio Tuinfort, die het lied hebben geschreven, het officiële lied voor de UEFA, de EK van 2016. Mij is gevraagd om daar symfonische versies van te maken.
1: We come from almost opposite backgrounds, but we both love music. And to have the opportunity to work together on something like this and to see a full orchestra play our music, it was really unbelievable. I cannot even imagine how you felt.